0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink. You gotta recognize Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Funk Distortion.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink Distortion.

van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Oranje fans opgeven.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gek op lage prijs.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Kink.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Zo, waar is het warm?
12: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex...

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Odido.
12: Kink.
13: You gotta recognize
12: Distortion.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris, ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Mijn internet is traag. Maar ik wil
4: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Het weekend.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
10: Boost yourself.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring videodeur.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Met Libellen mag je gezien worden... Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Kink. Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten!
7: Ja, dus! Aldi.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: 2,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gek op lage prijzen? De prijs.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: King. Distortion.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Nieuw!

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Distortion.

0: Extortion. Kink.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken. Voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dasty ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Kink.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kink. Distortion.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Action geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebben's.
4: Kijk op ben.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
7: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.
14: Kink Distortion. Everything loud.
13: Distortion. Kink.
15: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjoris Betonuur. Hier bij Kink Distortion. De titel is Burning Ambition. En het heeft alles te maken.

0: Ocean.
1: Wellicht zag je het op de socials al voorbij komen. Gisteren ben ik naar de Burning Ambition documentaire geweest van Iron Maiden. Dus vandaag kon ik niet anders dan ook beginnen met een track van Iron Maiden. Je hoorde Iron Maiden met Iron Maiden van de plaat Iron Maiden. Ja, ik vind dat soort dingen altijd grappig als dat gebeurt. Maar ze sluiten de docu daarmee af. Dus ik vond het wel een mooie knipoog om daar dan vandaag mee te beginnen. Is het dan vandaag alleen maar Iron Maiden? Nee hoor, ik heb straks wel een enorme tof track van 10 minuten voor je klaarstaan van Iron Maiden tegen het einde van deze show. Maar ik heb ook gewoon nieuw materiaal bij van bijvoorbeeld Carnation, Anthrax, State Power, Green Lung en Vanaheim. En voor de rest ook nog gewoon hele toffe aanvullers van een Dark Tranquility, van een Megadeth, van Black Veil Brides, Sepultura. En dat is allemaal voor de klok van 5 uur nog. Een hele toffe, volle show, zou je dus zeker kunnen zeggen. Volgende track is van Dark Tranquility. Frontman Michael Stanne, die is inmiddels 52. Die mag 52 kaarsjes op zijn verjaardagstaart plaatsen. En ik vond het wel een hele mooie gelegenheid om een keer een track uit de kast te pakken van Dark Tranquility. Inmiddels alweer 10 jaar oud, deze plaats. Heb ik het over de plaat Atoma. En dit is daarvan de titeltrack hier bij Björn's Beton hier op Kink. Distortion.

Flesh Eating Frenzy van Carnation. Afkomstig van de nieuwe plaat van de band. De nieuwe plaat heet Symphony in Flesh. En die moet op 16 oktober dit jaar gaan verschijnen. Over een nieuwe plaat gesproken. Anthrax gaat na een hele lange tijd, volgens mij zelfs 10 jaar, ook met nieuw materiaal komen. De nieuwe plaat, Cursum Perfectio, klinkt als een Harry Potter titel, moet op 18 september gaan verschijnen. Afgelopen week verscheen daarvan de eerste single met It's for the Kids.

For the Kids hoorde je van Anthrax en je hoorde het aangeven Lit Rock. Canyon Literature, die destijds ooit een keer een jingle van mij hebben ingebruld. Misschien moet ik daar... Weet je, dat zou ik wel leuk vinden. Mocht je toevallig in een band spelen, mocht je denken... Hé, daar kunnen we ook wel iets leuks van maken. Doe dat vooral. En stuur het vooral naar mij op. Ik vind het namelijk grappig om dat soort shout-outs tussendoor te kunnen gaan draaien. Van Nederlandse bands. Dus bij deze een oproepje aan jullie. Mocht je daar zin in hebben, laat dat vooral even weten. Ik vind het wel leuk. Tekst mag je relatief vrij zijn. Muziekstijl mag je ook vrij zijn. Als het maar een korte jingle is van, laten we zeggen... 6, 7, 8, 9 seconden of zo. Dat het in ieder geval als bumpertje tussen de nummers doorgedraaid kan worden. Maar dat eventjes geheel terzijde. Ja, fijn. Overigens, over Anthrax gesproken. Die staan binnenkort op het South of Heaven Festival in Maastricht. Daar ga ik bij zijn. Ik heb er enorm veel zin in. Ik heb trouwens vandaag nog 2 bands meer die daar ook staan. De volgende band staat daar namelijk ook. Maar de volgende band draai ik niet om die reden. Die volgende band draai ik omdat het vandaag exact 10 jaar geleden is dat Nick Menza op het podium overleed. Nick Menza was drummer bij Megadeth. Die is eventjes terugrekenen... Volgens mij ergens eind zero's is hij uit Megadeth gestapt. En hij stond in 2016 op het podium met zijn eigen band Oom. En daar overleed hij ter plekke aan hartklachten, zou je kunnen zeggen. Een ongediagnosticeerde hartziekte die hij had. Het was niet drugsgerelateerd, werd nog gezegd. Geen idee, ik ben geen arts, dus ik kan daar eigenlijk niet over.

oordelen. Maar waar ik wel over kan oordelen, zijn de platen erop die hij heeft gedrumd. En het is namelijk 1990, Rust in Peace, Countdown to Extinction uit 92, Euthanasia uit 94 en Cryptic Writing uit 97. Maar vooral die eerste, Rust in Peace, dat vind ik zo'n enorme, te gekke plaat. Dus dacht ik, nou, weet je wat, dat ik daar dan even een track van uit de kast halen. Megadeth, dit is Tornado of Souls.

Tornado of Souls van Megadeth van de plaat Rest in Peace. Maar ik zou graag Rest in Peace willen zeggen. Vandaag is het exact 10 jaar geleden dat Nick Menzo, namelijk drummer van deze plaat van Megadeth, overleed. Totaal iets anders. 28 augustus gaat een belangrijke dag zijn voor State Power. De band gaat namelijk dan uitkomen met hun allereerste complete plaat. Die nieuwe plaat die heet Hyperstition. En ik heb daarvoor niet alleen een track nu klaarstaan, maar ik mag je ook een klein nieuwtje vertellen. Namelijk dat ik de eerstvolgende single van ze, de derde single, die mag ik als primeur gaan uitzenden. Gaat 18 juni gaat dat gebeuren. Dus pak even je agenda erbij. Schrijf me even op primeur. Van State Power bij Bios Tonnuur. Dan kun je meteen aanschuiven. Brainbug is de laatste single die onlangs is uitgekomen van State Power.

0: Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steen

0: 34 en AH ongezouten pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Dit is Kink Distortion.

In the End, je hoorde Black Veil Brides. De band staat 23 juni in het Patronaat in Haarlem. En die show die is gewoon stijf. Stijf, maar dan ook echt stijf uitverkocht. Maar hey, wij zouden natuurlijk King Destroys niet zijn als wij niet daarvoor de allerlaatste tickets mogen weggeven. Dat hoor je goed. De allerlaatste tickets mogen wij weggeven voor de show van Black Veil Brides in het Patronaat in Haarlem op 23 juni. En dan hoor ik je vragen. Ja, maar wat moet ik dan doen om die tickets te krijgen? Nou, dat is eigenlijk relatief simpel. Zoek even je telefoon. Ga even naar Instagram of Facebook. En zoek even naar Björn's Betonuur of King Distortion. Daar staat namelijk gepost over Black Veil Brides. En over die show in het Patronaat. En alles wat je daar moet doen is in de comments even je concertmaatje taggen. Dan maak je automatisch kans op die twee tickets voor Black Veil Brides. 23 juni in het Patronaat in Haarlem. Die show is stijf uitverkocht. Maar wij hebben daarvoor de allerlaatste tickets. Of dat de show van Green Lung in 013 op 13 december dit jaar ook uitverkocht gaat raken. Dat hoop ik wel voor ze. Ik zag namelijk afgelopen week de band aan het werk in de Roundhouse in Londen. Tijdens het Desert Fest Festival. En het was echt een hele, hele toffe show. Maar ik acht die kans best wel groot. Want niet alleen is het Green Lung, maar ze nemen ook nog eens even Gnome mee. Een Belgische band uit Antwerpen met kaboutermutsjes op. Ja, het klinkt heel gek, maar je moet het online even opzoeken. Het is echt een hele toffe band. Schrijven de gekke riffs. Hele toffe nummers. En ik heb daar, die heb ik toevallig ook afgelopen weekend gezien op Desert Fest in Londen. En dat was echt een hele toffe show. Daarvan staan beelden trouwens ook op de socials van de Björn's Betonuur. Dus mocht je dat willen zien, kijk dat vooral even terug. En ze nemen ook nog even High on Fire mee. Dus hey, Matt Pike is ook weer in the house. En dat vind ik te gek. Dus ik ga daar zeker bij zijn. 13 december, Green Lung in de 013 te Tilburg. En dan kwamen ze afgelopen week ook weer even uit met nieuw materiaal. De nieuwe plaat die moet later dit jaar gaan verschijnen. Dit is Green Lung met Evil in This House bij Björn's Betonuur op Kink Distortion.

Eendracht maakt macht. Het is het clublied van PSV wat onderhand is genomen door Van Aheim. Nee, dat is complete onzin natuurlijk. Maar het is wel de nieuwe single van Van Aheim. Afkomstig van de nieuwe plaat Roede voor de Borst, die op 4 september moet gaan verschijnen. En ik vind het tof dat een band als Van Aheim lekker zijn eigen koers weet te varen. Ik ben wat dat betreft ook echt wel benieuwd naar die nieuwe plaat. Ik ben helemaal niet zo van de folk metal, om eerlijk te zijn. Maar ik vind het wel heel tof dat een band gewoon zegt: hey, weet je, wij doen dit. Punt. Je hebt het maar gewoon te slikken. Om het even zo te zeggen. Nee, oprecht, gave track. Eendracht maakt macht. Van Aheim. Toen straks had ik het al even kort over South of Heaven. Want er staan dit jaar een aantal hele toffe bands. Anthrax, Megadeth, Corrosion of Conformity. Die ik heel erg graag wil zien. Staan nog hoog op mijn lijstje om het af te vinken namelijk. Maar ook Sepultura staat er. Twee keer zou je zelfs kunnen zeggen. Op de zaterdag staat Sepultura en op zondag staat daar Cavalera. Oftewel de gebroeders Igor en Max Cavalera van oud Sepultura. En die gaan dan de plaat KOCD integraal vertolken.

En met Sepultura en Territory zijn we aangekomen met de laatste track van vandaag. En dat is er niet zomaar eentje, kan ik je vertellen. Een 10 minuten lang, bijna 10 minuten lang, Epos. Wat ik een enorm tof nummer vind van, jawel, Iron Maiden. Hij werd gisteren nog heel even kort aangehaald in de docu. En ik vond hem, ik vind het een heel tof nummer. Dus die wil ik je graag, daar wil ik graag gewoon de show mee afsluiten. Zo simpel is het gewoon. Ah, fijn. Tof dat je er in ieder geval bij was. Tof dat je hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering van Pure Metal Nu. Hier bij King Distortion. Mocht je nou ergens halfwege zijn ingevallen, of mocht je denken, ik zou het eigenlijk wel tof vinden om de hele aflevering gewoon nog een keer terug te beluisteren. Dat kan. Wat je dan moet doen, is eventjes naar de Kink pagina gaan. Kink.nl/podcast. Daar vind je namelijk alle podcasts van Kink die opgenomen worden. En dat zijn ook alle radioshows van King Distortion. Vallen daaronder. Dus ook mijn radioshow. Of je gaat naar naar de Kink app. Daar heb je namelijk een apart tabblad onderin. En daar staan ook alle podcasts sowieso ook bij. Daarnaast kun je mij volgens mij ook nog vinden via Apple Podcasts. Maar dat eventjes geheel terzijde. Laatste track van vandaag is inderdaad van Iron Maiden. De titeltrack van de plaat Seventh Son. Oh, Seventh Son. Ik vind het intro geweldig. Ik vind de conceptplaat vind ik geweldig. Ik hou oprecht van deze plaat. Dus bij deze, speciaal voor jullie, 10 minuten lang. Seventh Son of the Seventh Son, dit is...

0: per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

Welkom vanuit Huiskamer van Studio Jotten. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. Waar we vorige week nog even geen band in de uitzending hadden, staat er vanavond weer een heerlijke muur aan geluid voor jullie klaar. En niet alleen een live band, ook staat er weer een waar op je muur op jullie te wachten. En gaan we even langs een paar van onze favoriete festivals. Maar nu eerst, hier zijn ze. Dit zijn Enkelbijters.

0: dat was alweer de opening van vanmiddag. Hanne, het is donderdagmiddag 5 uur. Dat betekent maar één ding, hè?
1: Ja, live en puur.
0: Zeker wel. Tijd voor 2 uur live en puur. En met band ook. We hebben gezellig de heren van Ankle Biters hier in de studio van... In de studio van Studio Jottem. Nee, in de woonkamer van Studio Jottem. Dat is hem.
1: Ja, precies.
0: En we hebben een hele bak aan lekkere muziekjes. Ook wat hitjes die de heren hebben meegenomen voor ons.
1: Zeker. En wat misschien ook wel heel erg tof is om even kort te vermelden nog. De heren zouden eerder bij ons in de uitzending staan. Alleen helaas hadden wij toen in één keer geen geluidstechnicus. Boe. Dus wat dat betreft... Bill, die vandaag onze geluidstechnicus, onwijs bedankt dat je er vandaag bent. Anders hadden we weer geen mogelijkheid gehad.
0: Nee, zeker. Dus heel blij mee. Dus ja, laten we aftrappen met een van de voorgestelde hitjes van de heren. Welke hebben we?
1: Volgens mij was de eerste voor hun in de lijst van Eyesores met Fragile.

0: trouwens, Fredo van iSource. En we hebben inmiddels de heren van Enkelbuis hier aan tafel zitten. En dat zijn Engel, Noah en Niek. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn vanavond.
1: Dankjewel.
2: Hallo.
3: Hoi, hoi.
2: En welke stem hoort bij wie? Dat ben ik ook wel eventjes. Dat is voor de luisteraars wel lekker.
4: Ik ben Joep.
5: Ik ben Jorrit.
6: Ik ben Niek.
7: Hallo.
8: Ik ben Engel.
9: En ik ben Noah.
2: Hey, welkom heren.
0: Hey, en jullie hebben net alvast een klein beetje van jullie sound kunnen laten horen. Maar als jullie jezelf zouden moeten omschrijven zonder andere bands te benoemen. Hoe zouden jullie jezelf dan omschrijven?
5: Hondsdolle alternatieve punk.
0: Ik denk dat dat best wel overeenkomt inderdaad met hetgeen wat ik heb gehoord. Maar het is erg lekker en erg catchy ook.
5: Thanks.
0: Hey, en sinds wanneer bestaan jullie eigenlijk?
5: Nou, wij bestaan als Enkelbuiters nu 4 jaar.
2: 2022, ja.
5: 2022, ja. Toen hadden we een show op 5 mei en we heetten toen eerst nog anders. En toen moesten we op de poster staan, maar we wilden onze naam heel graag veranderen. Dus toen hebben we echt heel snel moeten brainstormen over een nieuwe naam. En toen kwam Enkelbuiters uit en daar zijn we nog steeds heel erg blij mee.
2: En wat was de naam daarvoor?
5: Ignition.
2: Nou, valt ook mee. Ik dacht echt, dat is iets echt heel ergs, maar dat
5: nee,
2: valt er eens mee.
5: Nee, dat viel mee. Dat is als de naam daarvoor.
2: Maar, nou, maar dat was nog wel ook gewoon met deze club allemaal samen en een beetje dezelfde richting ook? Of is het toen echt...
8: Nee, en...
9: Ik weet nog alsof het gisteren was.
2: Alsof het gisteren was? Oh.
8: Ja, nee, Jorrit, ik en Noah, die zitten er al wel het langst in, ja. Wij,
9: ja. Ja, ik, ja. Ja, ik zit er pas sinds eind 2024.
8: Zoiets.
9: Ja. En...
5: Ja. Jullie al bijna een jaartje.
6: Ja, bijna een jaar inderdaad. Het was juni of zo? Juni?
5: Zoiets, ja.
6: Ja, denk het.
2: Ja, ho, dat valt alles nog mee. Nee, top. Daar gaan we straks nog eventjes meer van horen hoe dat dan allemaal bij elkaar is gekomen. Maar volgens mij eerst weer muziek. En daarna mogen jullie alweer jullie eerste volledige setje gaan doen.
8: Lekker.
2: En dit is er ook weer eentje van jullie. Schraaf Landgraaf. Met, ja, je moet nog iets doen.
5: Banger.

Ja, graag met je moet nog wat doen. En we moeten hier vanmiddag ook nog wat meer doen. Onder andere, wij dan kijken, jullie luisteren naar Ankle Biters. Hier zijn ze voor een eerste set. Go!

Alright, er wordt eventjes gestemd. En dan knallen we door. Zet je radio op standje 10 of 11, mag ook. Let's go.

Ja, dat was alweer de eerste set van Ankle Bites. Ik kan je zeggen, wij zijn echt hongerig naar meer. En gelukkig komen ze straks nog terug voor twee volledige sets. En zometeen schuiven ze ook nog een gezellig heepje bij ons aan. Eerst gaan we luisteren naar een nummer wat niet door hun is aangevraagd. Maar wat wel lekker van deze tijd is. Ik heb vandaag een beetje staan te huilen aan het tankstation. Hier is in ieder geval Henk Jut met Waarom is alles zo kakaduur.

0: Ja, dat is een korte, kort maar krachtig. Ik denk dat ze per minuut betaald worden. Hang Youth. En de Youth, want volgens mij zijn jullie ook nog niet zo heel erg oud, als ik heel eerlijk mag zijn. Vergeleken met ons sowieso natuurlijk niet.
1: Maar, spreek je even voor jezelf?
0: Oké, nou, vergeleken met mij dan.
1: Is goed. Helemaal goed.
0: We hadden net al eventjes over dat jullie als Ankle-Biters pas eigenlijk 4 jaar bezig zijn. Maar de laatste aanwinst is pas een jaar geleden. Hoe is dat een beetje gelopen? Waarom pas een jaar geleden?
2: Omdat er mensen weggingen.
0: Ah, ja, dus
2: op
0: zich.
2: Dan heb je weer nieuwe mensen nodig.
0: Dus op zich inderdaad een hele logische stap. Waarom zijn ze weggegaan in godsnaam?
3: Vertel maar, joh.
2: Ja, gewoon verschillende genres die ze toch leuker vinden dan hetgeen wat wij maken. Of, de band bestaat al een behoorlijke tijd onder andere namen, zeg maar. Dus het is in de loop der jaren is gewoon onze stijl veranderd. Waarbij oudere members. Ex-members, hoe zeg je dat?
3: Oude lullen.
2: Ja, oude lullen. Nee, dat is de...
0: Dus het is eigenlijk een soort van evolutie iedere keer die gebeurd is. Ja. En dat, oké, maar waar zijn jullie dan gestart zo'n beetje?
3: Als classic rock en daarna een beetje pop-punk toen ik erbij kwam. Omdat ik naar Green Day luister. en nu is het dit.
1: Ja, het zijn behoorlijk inderdaad een ander padje ingeslagen wat dat betreft, maar erg lekker.
3: Thanks.
1: We gaan straks nog veel meer van jullie horen, gelukkig. En we hebben nog één nummer in de lijst staan voordat we naar de reclame gaan die jullie ook in de lijst hebben gezet. En dat is Pomegranate met Ditsy Dam Dam.

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, wat een lekker binnenkomen voor de 2,5 uur van onze uitzending alweer. Het was Left to Love met Unleashed. En we zitten nog steeds aan tafel met de heren van de enkelbijters. En jullie hebben afgelopen weekend iets heel erg tofs gedaan. Vertel eens.
1: Ja, we hadden in Zutphen gespeeld bij de Baksteen Awards door Collectief Alternatief.
2: Yes.
0: En wat is daar de uitslag van?
1: Nou, we hebben gewonnen. Wat wel leuk was.
0: Ja, hartelijk gefeliciteerd. Lekker bezig.
3: En hangt er nog iets vast aan de winst? Of is het eigenlijk alleen...
1: Nou, we mogen spelen bij Control Alt Fest in augustus. Oh, wat dus ook in Zutphen is.
2: Ja, nice. 12 augustus is dat.
1: 12 augustus.
2: Mocht je in de buurt zijn van Zutphen.
1: En als je vrij bent op die woensdag.
0: Nee. Ik denk dat je gewoon het ritje ervoor moet maken. Want jullie hebben net al bewezen dat het gewoon onwijs lekker klinkt. Dus Zutphen is the place to be die dag.
3: Dat lijkt me een hele goeie inderdaad. Want ja, Hannes zei het ook al. Komen regelmatig wel tegen. En... Ik ving het ook op, jullie zijn vooral live gewoon een must-see, toch?
2: Daar zijn we wel het sterkst, wat ons betreft.
1: Denk ik. Ja, zou ik ook zeggen, inderdaad.
0: Want als je naar huis, of je bent bij een show van jullie geweest en je gaat weer naar huis. Met wat voor gevoel ga je als bezoeker dan naar huis?
3: Zweet.
4: Eeuw.
1: Nee. Ja, weet ik niet.
2: Ik hoop wel gewoon altijd mee te geven van... Wij doen altijd heel raar op podium. Gewoon echt keihard gaan. En dat is ook gewoon om dat ijs te breken met het publiek. Van wij zijn de vreemdste. Dus jij hebt ook gewoon de ruimte om helemaal los te gaan. En ik hoop altijd mee te geven dat mensen dan echt even alle shit waar ze mee zitten. Gewoon even uit kunnen zetten. En even helemaal los kunnen gaan op onze muziek.
1: En daar is hij goed in hoor. Hij kan dat, Jorrit kan dat best wel goed.
3: Ja, dat lijkt me een goede insteek inderdaad voor showtjes. Dus helemaal top. Ja, wij moeten het inderdaad doen met hoe jullie voor ons staan. En het podium is iets kleiner en iets compacter. Maar,
4: we hebben kleinere podia.
1: Veel kleiner. Ja.
3: Veel kleiner zelfs, nou top. Een verrassing. Zo direct is het alweer tijd voor de tweede set. Want we gaan eerst nog luisteren naar een van de nummers die jullie ook hebben meegebracht. Dit is Cigarette Kisses van Inbranders.

dan waren de inbranders met cigarette kisses ook een van de Nederlandse dingen. Ik vind het echt heel erg vet ook. Meegenomen door de band in ieder geval. En enkel buiten staat volgens mij ook weer echt klaar voor een helemaal te peupelen om het volgende setje te gaan spelen. Hier zijn ze.

0: setje van Ankle Biters, maar niet getreurd. Ze komen straks nog terug voor een derde en helaas laatste. Maar ondertussen schuiven ze waarschijnlijk ook nog wel even bij ons aan hier aan de tafel. En ja, Hanne, we gaan wel eventjes naar een nieuwe release luisteren volgens mij. Hè?
1: Ja, en eentje die heb jij boven tafel weten te krijgen. Maar ik wil voordat we er naartoe gaan.
0: Ja.
1: Heren, echt net wat een onwijs lekkere urgentie zat er in dat laatste nummer. Zo, dat moest ik even kwijt, sorry.
0: Dat mag.
1: Maar die had je, het nummer wat zometeen komt, dat jij in de lijst gezet. Dat was mijn hele goede reden.
0: Nee, klopt. Ik kwam tegen via de Intercore appgroep. Waar ik nog met regelmaat wat interessante dingetjes uitvis. Zo ook deze. Dit is A Resolution van Crazed 030.

0: 30 of Craze 030. Onder andere featuring Loyalty Ends hier. Dat is best wel echt een hele vette track die je hebt meegenomen, Jelle.
1: Ja, nee, zeker. Volgens mij de hele EP, dat zijn allemaal samenwerkingen op de nummers. Dus een mooie combinatie van verschillende bands.
0: Daar moeten we misschien nog wat meer van gaan draaien.
1: Dat kan.
0: En waar we sowieso wel meer van gaan draaien, waar, nou ja, heren, enkelbijters, wat een heerlijk set hebben jullie net gespeeld.
2: Dankjewel.
3: Dank u.
0: En we hebben net even iets heel erg tofs onder ons snuffert geschoven gekregen. Met een hele vette artwork. Want we hebben jullie... Dit is jullie EP, toch?
2: Ja, klopt.
0: Echt, ja, ik ben heel erg benieuwd. En onder andere... die jullie net hebben gespeeld, staat er niet op, of wel?
2: Nee. Die is echt gloednieuw.
1: Volgens mij het derde setje. Dan komen er op wat nummers van deze EP voorbij.
0: Dan kan ik alvast eventjes alvast genieten van ik straks in de auto ga luisteren.
1: Ja, dat zeker. Want wanneer is deze precies uitgekomen? Moet hij nog uitkomen?
2: 4 april is hij uitgekomen.
1: Ik dacht al, hij was nog warm. Dus, ik neem aan, ook een release party gehouden en dergelijke.
2: Yes, in Astrand in Ede.
1: Kijk, gezellig.
2: Beste plek van Ede.
4: Even een beetje onze home.
3: Enige goede plek in Ede, tevens.
4: Onze home turf ook eigenlijk wel.
2: Ja, ik ben niet biased. Nee.
1: Op zich vind je dan nog redelijk bescheiden dat je het de beste plek van Ede noemt.
2: Elke stad heeft toch een mooie podia en...
1: Zo'n beetje wel. Ik zou ook verder niet in Ede iets anders kunnen verzinnen. Er was ooit een gekraakt schoolpand, weet ik. Maar
2: dat is nog voor onze tijd, denk ik.
1: Dat zou goed kunnen. Geen idee. Het is al wel lang geleden inderdaad dat ik daar was. Maar hoe is de scene een beetje in Ede? Want volgens mij komen er best wel bands vandaan, of niet?
2: Ja, zeker. Het is echt een hele levendige scene. Het is nog wel een redelijk jonge scene. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat de eerste... bands, ook al een paar van wat we hebben meegenomen. Ik weet niet of die nog komen, maar die al wel uit Ede groeien. En dat is heel leuk om te zien. En je hebt gewoon een maandelijkse jam night waar gewoon superveel lokale muzikanten komen. En waar je gewoon bands kan zien ontstaan. En dat is...
1: Dat is altijd wel vet inderdaad om mee te maken. En de volgende is ook weer een van de nummers die jullie hebben meegebracht. Granddad, komt hij ook bij jullie uit de buurt?
2: Nee.
4: Wel beter, ze komen uit Arnhem, Nijmegen. Dus
2: dat klopt.
1: Voor
2: klopt.
1: Ons gezien is dat heel erg bij jullie in de buurt.
2: Ja, zeker.
1: Dit is in ieder geval Elephant. En die staat niet in de kamer.

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Caught Up. Ook echt een hele vette band. En dan is het alweer het tweede uur van onze uitzending. En dat betekent maar één ding op King Distortion. Dat betekent dat ik weer een weetje heb meegenomen voor jullie luisteraars. Ja, ik ben even ingedoken in de verschuiving van hoe laat mensen naar concerten willen. En vroeger was het vooral dat concerten op een gegeven moment rond een uurtje of 8 begonnen en redelijk op tijd naar huis. Openbaar vervoer was dan ook nog iets anders ingesteld, met name in de grotere steden. Op een gegeven moment is een verschuiving ontstaan naar later en later en later op de avond. En inmiddels is er uit een onderzoek naar voren gekomen dat bezoekers van feestjes, of tenminste feestjes van concerten, hè, met name de wat alternatievere concerten, dat mensen liever in de middag, einde van de middag, naar een show gaan in het weekend. En dan vraag ik me af, is dat omdat alternatieve muziek meer geluisterd wordt door wat oudere mensen en die ook meer behoefte hebben aan wat meer rust?
1: Tja, voor mij is dat misschien een beetje waar langzamerhand.
2: Tja. Ik zou denken, de oudere generatie wil toch zeker om 6 uur gewoon nog eventjes eten?
0: Dat kan natuurlijk ook nog. Maar het gaat dan met name om matinee-shows die gewoon steeds populairder worden.
2: Ja, de zondagmatinees, dat snap ik wel.
0: En de zaterdag blijkbaar ook.
2: Want maandag moet je gewoon weer werken.
1: Ja, ik denk ook misschien, er is natuurlijk ook een trend bij jongeren dat die steeds minder drinken. Dat steeds de hoeveel jongeren drinken ook steeds naar beneden gaat. Dus misschien kan het ook

0: zijn dat bij jongeren ook ja, meer bewust wordt van gezond gedrag misschien.
1: En de volgende ochtend weer vroeg opstaan, naar de sportschool te gaan, op het zwembad in te duiken of wat dan ook.
0: Ja, Jorrit.
2: Is dit een niet zo stille hint?
3: Ik ga naar de sportschool, ja. Ja, niet genoeg.
1: Ik ben heel erg benieuwd hoe deze trend zich in de, ja, in de toekomst gaat voortzetten. En wat dat met de muziekbeleving gaat doen ook.
2: Nou ja, ik weet dat er wake-up shows zijn. Je hebt de Wake-up Club. Mm-hmm. Die doen door de weeks, voor kantoortijd, kan je naar een feestje. Dan kan je daar ook ontbijten en alles.
1: En van feestjes wist ik het al, maar concerten, dat zou ook wel lekker zijn.
2: Ja, kan. Alleen dan is het nog wel de vraag in welke staat je uiteindelijk op kantoor aankomt.
1: Ja, maar dat is aan diegene de keuze om wel of niet te drinken.
2: Nee, niet drinken. Als je helemaal losgaat.
1: Oh, op die manier. Ja, maar dan kun je lekker in je bureau zitten.
0: Hoe vroeg is dat dan? Hoe vroeg?
2: Volgens mij 7:00.
1: Maar dan kom ik al het zwembad uit. Dus dan heb ik al een hele ochtend erop zitten.
2: Ja, maar ik zeg ook voor kantoor.
1: Ja?
2: Ja. Dus dan kom je net het zwembad uit. Het zwembad is gewoon geen kantoor.
1: Nee, maar dan heb ik gewoon al een halve dag erop zitten. Dus op zich prima qua tijd.
2: Ja, dat kan. Doe dan!
1: Ja, ik ben prima. Hier, heb je een keertje zin in een ochtendshow?
4: Ja. Niet.
2: Je kan ook doorgaan van de vorige avond, hè?
4: Ja, ik denk dat dat dan beter is inderdaad. Ja, probeer mij maar eens uit bed te krijgen. Dat gaat niet lukken.
5: Dan halen we hem wel door.
6: We kunnen het ook gewoon morgenochtend doen.
2: Nee, we hoorden net dat iemand gewoon om 8:00 weer moet werken.
0: Ja, misschien.
2: Dus ik weet niet wie het is. Luisteraars, weet je het wel, sturen van een appje of zo.
1: Ja, ik denk dat we dan maar heel gauw door moeten naar het volgende onderwerp. Want we hebben al aan het begin
2: prima.
1: Van de, ja, zeker. En dat hebben we aan het begin van de uitzending aangekondigd. En dat gaat om het tweede gedeelte van een dubbele release van de band Tiger Knife. En die zijn echt onwijs lekker bezig.
2: Ja, ze zijn weer terug. En daar ben ik blij mee. Het heeft eventjes stilgelegen vanwege perikelen. Laten we daar verder niet op ingaan. Maar ze zijn gewoon weer terug. Nieuwe line-up, nieuwe mensen en ook nieuwe releases. Dus heel vet dat het weer opgepakt is.
1: Ja, en wij hebben vandaag de primeur. Hier is deze speciaal voor jullie. De Tiger Knife met Take the Leash Off.

0: Zo, primeurtje van Tiger Knife, Take the Leash Off. Komt die morgen uit?
1: Hij komt morgen uit, inderdaad.
0: Dus morgen kan je hem gewoon op repeat doen en alles in je woonkamer kapot stampen.
1: Zeker. En we hebben nog maar een paar seconden. Maar heren, wat is de gekste plek waar jullie ooit hebben gespeeld?
2: Efteling. 100%. I wish.
0: Yes.
2: Nee, hebben we niet.
0: Had je kunnen weten, Anne. Had je kunnen weten.
1: Dus bij deze Efteling, als jullie dit horen, zorg dat ze...
0: Nee, hebben ze er al gestaan, zegt hij.
2: Oh, ja.
0: Ja.
1: Is even nothing ends quietly a loving home.

Ja, dat is A Loving Home van Nothing Ends Quietly. En wat ook niet quietly end is een ankle biters. Laatste setje helaas, maar hier zijn ze.

0: Ja, en hiermee hebben ze een hele, hele vette stempel gedrukt op deze uitzending.
1: Zeker.
0: Wat was dit onwijs lekker. En zo jammer dat dit alweer de laatste was van vanavond.
1: Helaas, helaas. Maar ze spelen vaak genoeg, dus je kan ze her en der in het land nog wel zien. En ik denk dat we er zo nog wel eventjes een opsommetje gaan horen van wat er allemaal in de planning staat. Sowieso natuurlijk het festival in augustus in Zutphen.
0: Ja, 12 augustus, als ik me goed herinner.
1: Kijk, er wordt al heel erg, ik wou zeggen luidruchtig, ja, geknikt. Oh mijn god, is het al weekend?
0: Voor jou wel.
1: Voor mij wel inderdaad, gelukkig. Nee, dus heel blij mee, heren. Dank hiervoor. We gaan snel eventjes naar een nieuwe fonds van mij luisteren. Ik kwam het namelijk op de socials tegen uit Japan. Easycore, dit is launcher number 8.
0: Je zit een beetje te vroeg, Jelle.
1: Toch?
0: Dit is Get To It van Quicksand.
1: Serieus?
0: Ja, serieus.

0: Ja, dat was Quicksand met Get To It. En dat is niet Lingerie, die komt zo direct pas. Dankjewel, Hanne. Ik heb even een korte vraag van een luisteraar en ook bekende van jullie. Die vraagt namelijk, hoe is het met de baksteen?
1: Nou, die staat bij mij thuis, mooi in de vitrinekast, zolang die daar mag staan.
2: Gelukkig niet door het raam heen.
1: Nee,
0: kan altijd nog. Dus nee, dat en de groet van Stefan.
1: Ja, dankjewel.
3: Groetje terug.
4: Groetje terug, hè.
2: Hey, en we gaan al heel gauw naar het volgende nummer toe, want ja, we zitten een beetje in tijdnood helaas. Want er is veel te veel te bespreken, veel te veel te beluisteren. Mm-hmm. Jelle, nu komt hij wel.
0: Ja, Lunch Number 8 inderdaad. Uit Japan, ik kwam het op de socials ineens tegen. Ik vond het heel, heel tof klinken. Ze noemen het zelf Easycore. Dus ga het luisteren, het is Wither.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Oranje fans opgelet.

0: 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
9: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band die, ja, als je ook maar een beetje hardcore-minded bent, echt geen introductie meer nodig heeft. De koningen van de New York hardcore, Demonstrating My Style, je kent ze. Grote kans ook dat je ze ooit ergens hebt gezien. Het zij op een eigen show, maar de kans is nog veel groter dat ze onderdeel waren van een reizend festival zoals een E-Spec Resistance Tour of een Hell on Earth of alles wat er maar van dat soort dingetjes de laatste tijd rondgaan. Of gewoon op een random outdoor festival. Want ook dit jaar zijn ze natuurlijk weer op een Nederlandse festivalweide te bewonderen. Ze bespelen namelijk, zoals je zou verwachten, op Jera On Air. En ik zou ook niet weten hoeveelste keer dat inmiddels al is. Want 2 jaar geleden stonden ze er ook al. En dat was ook al niet de eerste keer. De band draait inmiddels alweer zo'n 38 jaar mee. Ja, je hoort het goed. 38 jaar. Want in 1988 was zanger Freddy slechts 13 jaar oud. Maar hij had al wel goed afgekeken bij zijn oudere broer Roger. Die was namelijk toen al de frontman van hardcore band Agnostic Front. En nu kan ik wel alles gaan opnoemen over de hele geschiedenis van de band verder. Maar het belangrijkste zijn gewoon de albums Set It Off, Demonstrating My Style en Hold It Down. Hier vind je alle klassiekers op en volgens mij ook zo'n beetje 80% van de setlist tegenwoordig. En afgelopen week werd de eerste single van alweer het 10e album uitgebracht. En ja, die heb ik voor je meegenomen vanmiddag. Het is de eerste track van een plaat die op 24 juli uit zal komen en de naam Not Your Kingdom draagt. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik ben eerlijk gezegd nog niet helemaal om, maar dat komt vooral omdat ik de oude Madball gewend ben. Maar deze week is mijn gevonden oorwerp in ieder geval Madball met Rebel Kids.

0: inderdaad heel anders dan wat ik gewend ben. Dit is Madball met Rebel Kids, maar toch wel stiekem best wel lekker.
1: Jawel, het is wel catchy.
0: Zeker. Hey, en wat ook catchy is we hadden het in het vorige blokje al even jullie raarste plek waar jullie hebben gespeeld. En dat was de Efteling, maar jullie hebben jullie echt de raarste plek. En wat was dat?
2: Ja, dat was toch wel een gekraakt uitvaartcentrum in Leiden. Dat was wel echt een van de... Ja, ook gewoon vetste plekken waar we hebben gestaan, maar ook de vreemdste plekken waar we hebben gestaan.
3: Heel zweterig was het wel. Het was zomer.
1: Backstage koffie en cake.
2: Ja, zeker. Nee, ze hadden gewoon een uitvaartcentrum gekraakt. En een van de ruimtes hadden ze gewoon een podium ingebouwd. En daar hielden ze gewoon toffe punkfeesten.
1: Ja, ik zou verwachten dat er alleen maar death metal is.
0: Het is weekend hoor, jongens.
2: Maar shout-out Minuta voor het achterlaten van een pand.
4: Ja, ik weet waar ik mijn begrafenis wil hebben.
3: Er waren ook echt wel goede glijmorspits, omdat er allemaal bier op de grond lag en zo. Dat was echt geweldig.
1: Lekker.
0: Hey, we praten er nog even verder, maar dit is ook een nummer wat door jullie is aangevraagd. En gek genoeg, dit nummer wordt door meerdere bands aangevraagd die bij ons spelen. En dit is in ieder geval A Part of the Problem with Love and Pain.

0: Yeah.
1: Part of the Problem, Love is Pain. Ja, lekkere band. En ook Hometown Boys van jullie, begreep ik?
2: Yes, uit Ede. Een van de eerste shows die we al gespeeld is met hen, denk ik wel.
3: Ja, ja. Het Bevrijdingsfestival.
1: Dat was de eerste show, Bevrijdingsfestival.
2: Ja, dat klopt.
1: Oké. Okay.
4: Goed begin.
1: Netjes, netjes.
3: Ja, dat was leuk.
1: Wacht eventjes, dat was, eventjes terugpakkend naar het begin van de uitzending, was dat dan de show waar jullie eigenlijk een andere naam wilden doen?
2: Ja.
1: Ik let wel op. Nice. Ja, en over shows gesproken, wat doen jullie nog meer zo'n beetje de komende tijd? Want de EP is net uit. Is het nu eigenlijk gewoon schrijven naar een LP of even flink showtjes doen? Of hoe gaat het eruit zien?
2: Ja, we hebben een paar shows gedaan na het uitbrengen van onze EP. En nu is het eigenlijk even rustig. Gaan we mensen op vakantie. Hebben even rust. En dan gaan we in augustus hebben we dan 2 shows staan nu.
1: Een ZV in ieder geval.
2: Ja.
4: De 12e.
2: Ja. Precies.
4: En dan, de ander?
2: De ander in Unitas in Wageningen. Waarschijnlijk, maar...
1: waarschijnlijk in Unitas of waarschijnlijk Unitas in Wageningen?
2: we moeten nog bevestiging krijgen, dus dit is een primeurtje. Maar ik denk dat we goed komen.
4: Okay. Dus gauw de datum bekend, laat het ons vooral even weten.
2: Ja, 15 augustus, dat is wel. Ja.
4: Oké, top.
1: Het wordt een druk weekje.
2: Ja, lekker. Zeker.
1: Lekker. Ja, wordt al wel gewerkt ook aan nieuw materiaal? Of is het nu gewoon echt eventjes de set goed erin stampen en zorgen dat alles straks staat?
2: Ja, we hebben dus wel wat nieuwe nummers ook nu net gespeeld. Dus die niet op de EP staan. En,
1: moeten nog kom je nu mee?
5: Oh, ja. Oeps. Moet nog een beetje gefine-tuned worden. Je hebt blijkbaar nog ook geen lyrics voor een stukje. Maar dan heeft hij...
1: Ik hoor net al... top. Goed. Ik ben heel erg benieuwd dan naar de uiteindelijke onderdeel of de uiteindelijke nummers. En Hanne, we moeten nog eventjes naar een festivaletje volgens mij.
4: Ja, nog naar 2 festivals. Daar gaan we heel snel naartoe. Een van de mensen die op Jera on Air staat, Papa Roach. Vond ik wel heel vet om die nog een keertje live te gaan zien. En een andere hele vette band die op een van onze favoriete festivals Halfpop staat. Dat is Make War. Dus we gaan heel gaan luisteren naar lekker clichématig, maar toch onwijs lekker. Last Resort en daarna I'm Sure My Little Brother Never Listened to Lagwagon.

0: Ja, Makeworld met I'm Sure, My Little Brother, Never Listen to Lagwagon. En mijn broertje heeft het wel geluisterd.
1: Ik heb geen little brother, ook geen oude brother dus.
0: Ja, ik heb wel een klein broertje. Luisteren. Uit langer dan ik. Maar goed, we hebben nog...
1: Heel moeilijk.
0: Nee, dat is waar. Enkel buiten. We hebben net natuurlijk al even gehad over welke shows jullie bestaan. Het zijn er helaas nu nog niet zo heel veel, maar dat zal vast en zeker veranderen. Maar waar op de socials en waar kunnen we jullie allemaal vinden, luisteren? Waar kunnen we jullie artwork vinden, et cetera, et cetera?
2: Ja, we zijn te vinden op Instagram, Ankle Biters The Band. We zijn te vinden op alle streamingsdiensten. We hebben, ja, alle, denk ik. Ja,
3: vast. Alles wat DistroKid doet.
2: Ja, we hebben cd'tjes. Die kan je vinden bij onze shows. Het zijn er nu niet veel, maar goed. We hebben ook nog shirtjes ontworpen door een goede vriendin van mij, Sophie Wennekes. Ik vind ze heel vet. Ja, verder... Zoek ons op. Ja, die ziet ons niet, maar zoek ons op. We zijn aan te spreken. We zijn aardig en leuk. En,
1: dat kunnen we bevestigen, luisteraars. Dus dat scheelt een hele hoop. Nee, super vet. Ik vond het heel tof dat jullie hier ook waren vandaag. En voor ons even de tijd namen. En luisteraars, ja, check ze vooral uit. Wat we eerder zeiden, live gaat er goed hard op. Ja, jullie hebben het niet gezien, alleen maar kunnen luisteren vandaag. Maar wij kunnen jullie verzekeren, volgens mij, Anne.
0: Ja, ik kan het alleen maar hiermee eens zijn. Ik kan er niks aan toevoegen ook. En het enige wat ik nu kan toevoegen is 5 Minutes March met Get Out.
1: Oké.

0: Dat is Get Out van 5 Minutes March. Ja, en Get Out, we zijn alweer bijna aan het einde van het uur, dus we gaan er zo ook uit. Heren van Ankelbiter, hartstikke bedankt voor vanmiddag, want wat een hele toffe uitzending zo, als ik even voor mezelf mag praten. En Anne, jij natuurlijk ook weer bedankt.
1: Ja, graag gedaan. En Jelle, jou ook heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan voor deze keer.
2: Jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: Heel graag gedaan. Echt met alle liefde. Helemaal naar wat jullie hebben neergezet. En ook ja, Bill, onze geluidstechnicus van vandaag. Ook onwijs bedankt dat je hier was vandaag. Oeh. En uiteraard niet te vergeten Studio Jotham, Remy en ook natuurlijk Theo. Ontzettend bedankt dat we hier onze uitzending weer konden maken.
0: Ja, zeker. Ja, en over Remy gesproken. Ja, de vaste luisteraars die weten natuurlijk. Remy heeft zijn laatste kans ook weer. Iedere week mag hij als laatste nummer van de uitzending wat aandragen. Dan gaan wij beoordelen of hij het volgende week ook weer mag doen. Dus ik ben benieuwd wat hij dit keer heeft meegenomen. Maar ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hoi. Slaap lekker.

0: Kink.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Gek op laag.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker,

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Profile Sport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: helemaal los bij Ethos.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Henk.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Gek op laag.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Frank.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
6: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
18: King. Distortion.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Voordat ik hier manager...

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: figure it out. Kink.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.

0: pijn. 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: affected when we seek happiness outside ourselves. When we look for love, for validation, for fulfillment in the external. True happiness, true love, true fulfillment can only be found within.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: euro. En alleen met Blokker een gratis oranje one-up dwelbed ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.

0: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: King. Distortion.